Funsbotase u pergif quie. Dirbibo, dirbibo, funsbo, rbibo, funsbo, bibobo, funsbo, ta, fibo, funsbo, taza, funsbo, taza, u. Funsbo, taza, u, per gif, quie. Dadens dorlie, mulf, tulf, tu, till, wuka. Rinske pepe en kermu, zien zien trnskermu, rakete pepe, rakete pebi, rumf, hulf, tu.